0: Metro FM Zilekese, for your mind, body and soul. Jam with us like no one else.
1: Hey, dude, ik heb een serieus ervaring. Huh? Nah, nah. Who got my ticket to the midnight train? Josie. Josie. Yeah.